0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
2: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
3: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaar verkoop

ons wereldwijd. En die donker ster waarin die hemel draai. En het tikken langs die pad.

0: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
1: The biggest hits, non-stop, 24/7.

van ons probleem is Steve Rammel, een boodskap van hoop. Ek denk my vriend is die Messia, eenvoudig volmaak. Verafskeid hierdie massa se leente.

dansen die dronken van verdriet. En nooit op zijn staan voor een beter lied. En het toonbom van hartstocht is dit tijdelijk mijn vriend. En je voorbeeld van blijdschap is sterker als verdriet.

dag met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met een heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net een kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs, vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, een familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lijn 083-375-4009 of telefoonlijn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Bester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
0: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
5: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andre Vosloo van Zevende Laan. En ek luister beslis, Remoer